0: Maar het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel B.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: Oosterse eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogensbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. JA21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu...

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Waar je uit je verschoning waait hier op Spartacus.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. JA21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jong uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jong uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jong uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jong uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, dat lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Een jaartje geleden zat je op Oudorp bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeet je nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jong uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. JA21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jong uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Apollie Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.
5: Omroep Archipel.
6: Respect your vibes.
7: Spread them well.
6: Around the world.
7: Around the world.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jong uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over Box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogensbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. JA21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogensbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. JA21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing 2 draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing 2 draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, dat lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogensbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jong uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op autoradio bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jong uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar de non-stop uitzending van Stromen van Zegen.
1: Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij Stromen van Zegen. Hier bij de streekomroep van Goede Hoofdvlakke, Omroep Archipel. We zijn vanavond bij u tot 9 uur. We beginnen met een uurtje muziek. En dan straks om 7 uur kunt u luisteren naar het verzoekprogramma van Stromen van Zegen. Voor die uitzending kunt u weer bellen naar 0187 68 26 30 vanaf ongeveer 6:45. Mijn naam is André den Boer en ik wens u een mooie avond bij het luisteren naar onze programma's.

Fijn dat u nog steeds luistert naar Stromen van Zegen op deze maandagavond bij Omroep Archipel. Tot 7 uur hoort u de keus van een van de medewerkers. En daarna kunt u luisteren naar het verzoekprogramma van Stromen van Zegen. En dat duurt tot 9 uur.

Het eerste uur van deze avond zit er alweer bijna op. U kunt na het nieuws luisteren naar ons verzoekprogramma. Ik wens u veel luistergenoegen bij dat programma. En u kunt nu bellen naar 0187 68 26 30 voor een verzoek. Vraag een lied aan voor uzelf. Of maak iemand blij met een mooi lied. Ik wens u ook de komende twee uur veel luistergenoegen bij Stromen van Zegen. Het is nu tijd voor het nieuws. En daarna zijn we weer terug. Graag tot straks.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e-eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar het christelijke verzoekprogramma Stromen van Zegen.
1: Goedenavond, luisteraars. Wees weer hartelijk welkom na ons uurtje non-stop wat hiervoor zat. Zijn we nu dus live in de uitzending en kunt u ook bellen naar de studio om een verzoekplaat aan te vragen. Want u luistert naar Stromen van Zegen, het verzoekplatenprogramma op Omroep Archipel. Vanavond wordt het programma gemaakt door Greet Grimmis aan de telefoon. André den Boer zit aan de techniek. En mijn naam is Simon Voortman. Ik mag het voor u presenteren. Wilt u een verzoekje aanvragen? Bel dan naar Greet Grimmis via telefoonnummer 0187-68-2630. En dan kan uw verzoekje vanavond nog gedraaid worden. Bel gerust, er zijn nog zat plaatsen over om een verzoekje aan te vragen. U kunt overigens ook altijd een verzoekje aanvragen via het formulier op de website, maar belt u gewoon gerust via ons telefoonnummer 0187-68-2630. We beginnen vanavond met het eerste liedje. Dat is voor de kinderen. We wensen jullie voor straks wel trusten en een fijne schoolweek. Voor jullie nu het liedje. Er gaat door alle landen een trouwe kindervriend. Geen oog kan hem aanschouwen, maar hij ziet ieder kind. Het wordt gezongen door het kinderkoor Cantorette uit Ridderkerk, kinderkoor De Waalrakkertjes uit Ridderkerk Rijsoord, kinderkoor De Zangvogeltjes uit Ridderkerk en tienerkoor Ridderkerk. En het wordt gezongen in de Grootkerk in Maasluis.

Het eerste verzoek voor deze avond is bestemd voor Bets van Splendor. Bets, je was op 4 september jarig en je wordt van harte gefeliciteerd met je verjaardag en Gods onmisbare zegen voor het nieuwe jaar toegewenst met een groet van Job en Leni Grimmis met Psalm 108, de versen 1 en 2 uit de gezongen door de hervormde gemengde zangvereniging Vox Jubilans uit Waddinxveen. Het wordt gezongen in de Grote Kerk in Dordrecht.

Onze zus en schoonzus Pita mocht afgelopen vrijdag jarig zijn. Alsnog gefeliciteerd hiermee en we wensen haar Gods nabijheid in het nieuwe levensjaar toe. Namens kommer Willem, Ineke en Eef. Hetzelfde lied is ook voor mevrouw Smink uit de Vlietberg in Oudorp. U was 29 augustus jarig en de Doopse Zindig Gemeente wenst u een gezegend nieuw levensjaar toe. Met voor u beiden het lied In de Nacht van Strijd en Zorgen. Kijken wij naar u omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop. Het wordt gezongen door de mannenzang Katwijk aan Zee.

Nu een verzoek voor Annie Boer. Annie is 5 weken geleden gevallen en heeft haar heup gebroken en mag nu weer thuis zijn. Dus een bemoediging met het lied Dankt, dankt nu allen God met blijde feestgezangen. Van hem is het heugelijk lot, het heil dat wij ontvangen. Het wordt gezongen door de Verenigde Veluwse Koren, Zangvereniging Crescendo uit Hulshorst, de Lofstam uit Stenen Kamer, de Zangvereniging Euodia uit Hieren, het Hervormd Kerkkoor uit Ermelo en uit Harderwijk. En het wordt gezongen in de Groot- of Sint-Nicolaaskerk in Elburg.

Het volgende verzoek komt van het Stromen van Zegenteam en is bestemd van mevrouw Smink Bako Poulou van appartement 117, die op 5 september jarig mocht zijn. Wij als team feliciteren de jarige en wensen haar een mooie gedenkdag met Psalm 150, versen 1, 2 en 3. Ditzelfde lied is ook aangevraagd voor onze presentator van deze avond, Simon Voortman. Aangevraagd door het team. Simon is vandaag jarig. Wij als team wensen en feliciteren hem en wensen hem een voorspoedig en gezond nieuw levensjaar toe. We gaan luisteren naar Psalm 150, de versen 1, 2 en 3. Alle drie de versen dus. Samenzang uit Geenemuiden. Het christelijk mannenkoor stereo uit Geenemuiden vanuit de Grote of Sint-Stefanuskerk in Hasselt.

Vanavond feliciteert de Ambo Pesio B. Goeree Overflakke weer een aantal van de leden met zijn of haar verjaardag. Op 31 augustus was jarig de heer Saarloos uit de Wilhelminastraat in Oude Tongen. Op 1 september de heer Van Alphen uit de Koningin Julianastraat in Nieuwe Tongen. Op 5 september tweejarigen mevrouw Van Koppen Brein uit de Jonkoenstraat in Goederede en de heer Van der Meijden van het Anna Bijspad in Middelharnis. En op 6 september de heer Pijl uit de Azaliastraat in Stellendam. U wordt allen hartelijk gefeliciteerd door leden en bestuur van de ANBO PCOB Goeree Overflakke en een goed en gezegend nieuw levensjaar toegewenst en vanavond muzikaal gegroet met vreugde of blijdschap, droefheid of smart, er is een God die hoort. Het wordt gezongen door het mannenkoor Canticum uit Gouda. Bert van der Wetering is bariton en het wordt gezongen in de Grote of Sint Maartenskerk in Tiel.

We gaan verder met Psalm 89 en die is voor u, mevrouw Lisbeth Tanis-Grenwis. Lisbeth was afgelopen woensdag 2 september jarig. Zij wordt hiermee van harte gefeliciteerd en een goed nieuw levensjaar toegewenst. En bedankt voor al je goede zorgen van je schoonmoeder Wika Tanis-Kooijman. En ze wordt dus bedankt met Psalm 89, vers 1, 3 en 7. Samenzang uit Ommen vanuit de Nederlands Hervormde Kerk aldaar.

Dirk en Aad van Splinder vragen vanavond een psalm aan voor Anna Verduin. Zomaar een groet met psalm 147, vers 1 en 2... wat gezongen wordt door het christelijk mannenkoor Eiland Urk.

De volgende psalm is voor Job en Riet Troost. Voor jullie als trouwe luisteraars, psalm 25, de versen 2, 3 en 6 van Dirk en Aad van Splunter. Het wordt onder andere gezongen door Piet Baarsen. Hij zingt bariton vanuit de Grote of Sint-Stefanuskerk in Hasselt.

Nog een muzikale felicitatie en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst voor Bets van Splunder namens Dirk en Aad van Splunder met Psalm 62, vers 1 en 5, gezongen door het Noordermannenkoor uit Rijssen.

We hebben nog even een paar minuten voor het nieuws van 8 uur, dus we gaan nog even een gedichtje doen. Ik vond een mooi kort gedichtje dat is getiteld Avondrust. De wind zucht nog wat na in het zware loof van bomen. Het vogellied verstilt. De houtduif roept niet meer. Onhoorbaar is de avond met verademing gekomen. Een dag vol wind en zomerzon legt zich nu zwijgend neer. Nog vliegt de zwaluw hoog, we zien ze vluchtig zweven. Ze keren uit het verre zuiden neer op het verlaten nest. Hun schepper wees de koers, stuurt wijs dit vogelleven. Hij is het die hun krachten geeft en hun vermogens test. Wat is de avond stil? En stil wordt ook ons denken. Dat rust in hem die alles stuurt en leidt. Hij wil ons zoete rust en stil vertrouwen schenken. De wetenschap dat niets van hem ons scheidt. Tot zover het eerste uur van Stromen van Zegen voor deze maandagavond. We zijn op weg naar het nieuws van 8 uur en we zien u na het nieuws van 8 uur graag weer terug. U kunt nog wel bellen via ons telefoonnummer 0187 68 26 30. Tot zo, na het nieuws.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogensbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar het christelijke verzoekprogramma Stromen van Zegen.
1: Welkom in het tweede uur van het verzoekplatenprogramma Stromen van Zegen. Ook deze avond kunt u nog steeds verzoekplaten aanvragen via het telefoonnummer 0187-68-2630. Dan krijgt u Greet Grimmis aan de lijn die uw verzoekje graag noteert. We hebben nog een paar plaatsen over, dus u kunt gerust nog even bellen. We gaan als eerste naar de meditatie voor vanavond. Die is van dominee Oscar Lohuis. Jezus predikte geen andere God. In de preken die we in het boek Handelingen vinden, komen we voortdurend aanhalingen uit de Tenach, het Oude Testament, tegen. Ook zien we dat er voortdurend verwijzingen zijn naar de God van Abraham, Isaac en Jacob, en wordt de God van onze vaderen meerdere keren genoemd, zowel door Petrus als Paulus. Jezus en de apostelen predikten over de God van Israël. Er zijn heel veel mensen die geloven in God, en ze kunnen ook de mond vol hebben over God. Maar dat wil niet zeggen dat zij geloven in de ware God, de enige waarachtige God die de schepper is van hemel en aarde, is de God van Israël. In de tweede eeuw was er een invloedrijke christelijke leraar die een dwaling predikte. Zijn naam was Marcion en hij predikte rond 140 na Christus. Hij predikte dat de God van het Oude Testament niet de God van het Nieuwe Testament is. De God van het Oude Testament is volgens Marcion een strenge, rechtvaardige, zelfs boosaardige God, de schepper van de materiële wereld. De God van het Nieuwe Testament is een volkomen goede, liefdevolle God die pas door Jezus geopenbaard werd. Hij verwierp Marcion dus zowel de God van het Oude Testament, die hij als lagere God bestempelde, als het Oude Testament zelf. Ook al werd Marcion rond 144 na Christus vanwege zijn leer geëxcommuniceerd, bepaalde aspecten van wat hij leerde komen we ook nu nog vaak tegen in het christendom. In preken gaat het veel over God, maar hij wordt niet vaak de God van Israël genoemd. Veel preken zijn alleen gebaseerd op het Nieuwe Testament en leggen geen verband met de Tenach. In veel christelijke uitleg wordt veel tot oud verklaard wat volgens de Bijbel helemaal niet verouderd is, zoals de wet. Veel christenen praten over de God van het Oude Testament op een denigerende manier. Bovendien wordt er in het christendom vaak negatief gedacht over de materiële wereld. Maar Jezus predikte niet een andere God, en hij kwam niet om een nieuwe godsdienst op te richten. Ja, iets om over na te denken. Misschien terwijl dat we verder gaan met het volgende nummer. En dat is in dit geval Psalm 42. Dat is aangevraagd voor Bets van Splunder Luimen. En het wordt, werd aangevraagd door Jan en Gerda Flikweert. En Bets wordt van harte gefeliciteerd met je verjaardag van 4 september. Wij wensen je nog gezegende jaren toe, samen met allen die je lief zijn. Veel sterkte voor de toekomst, met een hartelijke groet van Jan en Gerda Flikweert. Er werd gevraagd om Psalm 42, versen 1, 3 en 4. En die gaan we nu ook draaien.

Het volgende verzoek is bestemd voor Joke Vroeg in de Wei. Aangevraagd door mevrouw M. Vroeg in de Wei. En ze is dankbaar dat ze weer thuis mocht zijn vanuit het ziekenhuis. Beterschap gewenst van je schoonzus M. Vroeg in de Wei. Er werd gevraagd om wat de toekomst brengen mogen door het gezongen door het mannenkoor Sion uit Katwijk. En dat gaan we nu ook draaien.

Het volgende verzoek is bestemd van mevrouw van Wezel Keizer, appartement 144, en mevrouw Wika Tanus, appartement 147. Het werd aangevraagd door Greet vanuit de studio. Een bemoedigende groet voor jullie beiden. We gaan luisteren naar Wees niet bevreesd, want God blijft voor je zorgen. Het wordt gezongen door het mannenkoor Eiland Urk.

Het volgende vloek is bestemd voor alle bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen op het eiland. Het wordt aangevraagd door het team en het is een bemoedigende muzikale groet. We gaan luisteren naar Vrede, Vrede voor alle mensen, gezongen door het mannenkoor Barneveld.

0: U luistert naar Stromen van Zegen, het christelijke muziekprogramma van Omroep Archipel. Non-stop muziek hoort u elke zondagavond van 8 tot 10 en maandagavond van 6 tot 7. Op maandagavond van 7 tot 9 draaien we uw aangevraagde christelijke liederen.
1: Nog een muzikale felicitatie. Een lied voor u, mevrouw Smink uit de Vliebergen, Oudorp. Namens de doopsgezinde gemeente Oudorp wordt u van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst met het lied Ver boven de sterren ligt leven, daar groeit een stad van behoud, ja, daar woont God. Oftewel, het lied is getiteld Stad van Behoud. Gezongen door het christelijk mannenkoor Eiland Urk. Gerrit Schenkel zingt bariton. Harm Schenkel zingt ook nog wat. Vanuit de Grote of Martinikerk in Bolsward.

We gaan luisteren naar een lied als ge in nood gezeten. Dat is bestemd voor mijzelf en alle zieke luisteraars. Een bemoedigende groet van Leni Kruidenier. Het werd dus aangevraagd door Leni Kruidenier. En zoals ik al net al zei, als ge in nood gezeten, het wordt gezongen door Eiland Urk.

We gaan naar het volgende verzoek toe. Dat is bestemd voor Bert van Splunder. Nog een muzikale felicitatie voor je verjaardag. Alle goeds voor het nieuwe jaar toegewenst, met een hartelijke groet van Jan en Mario. We gaan luisteren naar Psalm 84, versen 1, 3 en 6. Het Vissers Koor Crescendo en Piet Baarsen gaan het zingen.

Het volgende verzoekje is bestemd voor onze zwager en broer Huip Hoek. Hij wordt gefeliciteerd met zijn verjaardag. Een goed nieuw levensjaar toegewenst door Eef en Ineke. Het wordt aangevraagd door Ineke Hoek. Zij vroeg om tel uw zegeningen. Dat gaan we draaien. Het wordt deze keer gezongen door de 1600 mannen uit Katwijk. Als mijn geheugen me niet bedriegt. Jawel. En laten we er nu ook maar naar gaan luisteren dan.

Arie en Ria Grimes uit de Zeebrekerswacht die krijgen het volgende verzoek. Het werd aangevraagd door je zus. Zomaar een muzikale groet. Er werd gevraagd om Ik zal er zijn, een mooi nummer van Cela. Dat wordt gezongen door de vrouwenzang uit Katwijk.

mooie avonden. Dankjewel, Leni. Graag gedaan. Het verzoekje werd dus aangevraagd door Leni Kruidenier. Ze vraagt om de avondzang. Die gaan we dan ook draaien. Die wordt gezongen door het Visserskoor Crescendo. Het Urkerk Visserskoor Crescendo. Nou, daar gaan we naar luisteren.

0: Dit was het dan weer voor vanavond. Het verzoekplatenprogramma Stromen van Zegen op uw eigen lokale streekomroep Radio Omroep Archipel. We zijn door alle verzoekjes heen, dus ik noem nog even de manieren om contact te hebben met Stromen van Zegen. U kunt op de maandagavond een live verzoek aanvragen via ons telefoonnummer 018-768-2630. Dat is natuurlijk op de maandagavond. Daarnaast kunt u via de site van Archipel een verzoekje aanvragen door op de hoofdpagina te klikken op informatie, programma's en dan door te klikken naar Stromen van Zegen. Dan komt u op de pagina Stromen van Zegen, waar u het formuliertje in kunt vullen om een plaat aan te vragen. U kunt natuurlijk ook altijd een e-mailtje sturen naar Stromen van Zegen, apenstaartje archipel, omroeparchipel.nl. Dit was het weer voor vanavond. Het programma werd gemaakt door Greet Grunders aan de telefoon, André den Boer aan de techniek. Mijn naam is Simon Voortman en ik heb het weer met... Wij hebben het allen met veel plezier voor u gedaan. Op de zondagavond het non-stop programma tussen 8 en 10. Tot een van de volgende avonden. Tot ziens.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel nieuws van 9 uur.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogensbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Klassiek.
5: Nu volgt een programma in samenwerking met de Concertzender.

Welkom bij de Concertzender. Dit is Sans Souci. We hebben het vaker gezegd en vermoedelijk wist u het ook al. De zoons van Johann Sebastian Bach waren zelf ook componisten. Grote componisten zelfs, die de muziek uit de klassieke tijd diepgaand hebben vormgegeven. In totaal waren er 4 componerende Bach-zonen. 3 van de 4 zijn we in eerdere programma's al tegengekomen. En vandaag maken we kennis met de laatste, namelijk Johann Christoph Friedrich Bach. Roepnaam Friedrich. Deze een na jongste van de mannelijke Bachs blonk al vroeg uit op het klavier. Maar als componist kwam hij nooit veel verder dan het hof van Bückeburg, hoofdstad van het piepkleine Schaumburg-Lippe. En eerlijk gezegd was Friedrich ook niet zo geniaal als zijn broers. Niet zo'n grote vernieuwer, althans. Niettemin is zijn muziek onze oren zeker waard. En dat kunt u nu zelf gaan horen aan de hand van zijn pianoconcert in S groot, waarin de invloed van zowel Carl Philipp Emanuel als Johann Christian Bach is te horen.

U hoorde een klavierconcert van Christoph Friedrich Bach door Christine Schronsheimer samen met Freiburger Barokorchester, geleid door Gottfried von der Goltz. Dit concert draagt officieel de titel Concerto Grosso. Een nogal ouderwetse genrenaam die weinig tot niets te maken heeft met de moderne muziek. Wel zeer ouderwets is Friedrichs motet Wachet auf, ruft uns die Stimme, voor vierstemmig koor met orgelbegeleiding. Het doet denken aan Friedrichs vader, die ook zulke motetten schreef. En eigenlijk was die stijl in de tijd van Johann Sebastian al ouderwets. Maar in de kerk werd het motet toch ook gezien als een evergreen, een stijl die niet onder nieuwerwetse modes mocht bezwijken. Waarvan akte.

Wir hören das Motett «Wachet auf», ruft uns die Stimme von Johann Christoph Friedrich Bach durch die Rheinische Kantorei. Hoezeer Friedrich auch in de schaduw stond van zijn beroemde broers, één ding deed hij beslist beter. Hij zette als enige van de vier een componerende zoon op de wereld. Wilhelm Friedrich Ernst zette de eeuwenlange familietraditie nog één generatie voort. Hij maakte het nog mee dat de muziek van zijn grootvader werd herontdekt. Toen in 1843 in Leipzig een Bach-monument werd onthuld, was Wilhelm, bijna 84, van de partij. 2,5 jaar later stierf hij. En toen was het voorgoed afgelopen met de muziekfamilie Bach. Van deze laatste Bach horen we nu een symfonie in G groot.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp. Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft gesloten omdat Rijkswaterstaat de veiligheid niet kan garanderen. Tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlen sneller waren weggespoeld dan verwacht. Ook scheepvaart en wegen onder de brug zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkte aan herstel, maar kan nog geen datum voor heropening geven. De agenten die begin dit jaar geweld gebruikten bij een aanhouding onder het Bollendak bij Utrecht Centraal, hebben volgens het Openbaar Ministerie rechtmatig gehandeld. Er komt daarom geen strafrechtelijk onderzoek. Een agent hield een vrouw aan, terwijl omstanders een tweede vrouw, die filmde, hem daarbij hinderde. Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde 6 verdachten in hoger beroep tot straffen van maximaal 11 jaar en 3 maanden voor hun rol rondom de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. De straffen zijn hoger dan de maximaal 7 jaar die de rechtbank in 2024 oplegde, omdat het hof de mishandeling van de man in Utrecht op 30 oktober 2019 als poging tot moord beoordeelt. De politie heeft vandaag opnieuw meerdere vuurwapens gevonden tijdens zoekacties in Overasselt. Dit volgde op de schietpartij waarbij een 51-jarige beveiliger omkwam en 2 agenten gewond raakten. In totaal zijn 35 verdachten aangehouden. 2 zijn vrijgelaten, maar blijven nog wel verdacht. Het onderzoek naar de gewapende groep gaat de komende dagen verder. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Klassiek. Omroep
3: Archipel. Nu volgt een programma in samenwerking met de Concertzender.
4: Die zang een lied. Het liederenprogramma van de Concertzender. Evert-Jan Nachtegaals keuze uit het klassieke liedrepertoire.

Dit jaar, op de 1 juli, was het 100 jaar geleden dat Erik Satie eenzaam overleed in het Sint-Jozef ziekenhuis in Parijs. Hij verbleef er enkele maanden met een pleuritis. Erik Satie was een belangrijke Franse componist uit de generatie van Debussy. Hij staat vooral bekend om zijn verschillende pianocomposities, waaronder Trois Gymnopédies uit 1888, Trois Sarabandes uit 1887 en Trois Gnossiennes uit 1890. Hij werd gesteund door Jean Cocteau en hielp bij de oprichting van de beroemde groep Franse componisten Les Six, die werd gevormd naar zijn artistieke ideaal van extreme eenvoud. In deze aflevering van Die Zang een Lied laat ik u graag zijn liederen, melodie, horen. Hij schreef er ongeveer een 50-tal, verspreid over verschillende periodes van zijn carrière. Talloze populaire cabaretliedjes, chansonnetten, naast artistiek ernstige vocale composities. In 1866, dus 20 jaar jong, schreef hij Trois Mélodies, Ange, Elegie en Sylvie, op teksten van, en het uitspreken van die naam duurt bijna langer dan de drie liedjes, José María Patricio Contamine de la Tour. En daarna hoort u, net zo kort, Trois autres mélodies, Chanson, Chanson médiévale et Les Fleurs. U hoort eerst met zo Hélène Bonazzi en daarna sopraan Barbara Hennigan samen met Reinbert de Leeuw.

Dat waren 6 piepkleine liederen van de jonge Erik Satie. Vaak zijn zijn melodieën melancholisch en aarzelend. Zijn stemmingen exotisch of humoristisch. En zijn composities als geheel of de verschillende onderdelen ervan kort. Als kind toonde Satie al interesse in muziek. Hij was geboren in de kustplaats Honfleur en begon pianolessen te nemen bij een plaatselijke kerkorganist, Vinot. Hoewel hij in die periode vorderingen maakte, toonde hij geen uitzonderlijke talenten. In 1879 schreef hij zich in aan het Conservatorium van Parijs, maar hij voldeed niet aan de minimumeisen en werd in 1882 van school gestuurd. Satie vertrok op 15 november 1886 uit Parijs om zich bij de infanterie in Arras te voegen. Maar hij vond het militaire leven onaangenaam. Datzelfde jaar werden zijn eerste werken gepubliceerd. Elegie, Trois Mélodies en Chanson, die u zojuist hoorde. De jaren na zijn militaire dienst vormden een bohemien periode in Satie's leven. De belangrijkste gebeurtenissen daarin waren het begin van zijn vriendschap met Debussy, zijn kennismaking met Oosterse muziek tijdens de wereldtentoonstelling in Parijs en zijn samenwerking met een aantal filosofische en religieuze organisaties, met name de Broederschap van de Rozenkruisers. Om geld te verdienen speelde hij in diverse cabarets, zoals Le Chat Noir, en leidt een eenzaam leven. Luistert u nu naar Hymne pour le Salut Drapeau uit 1891 op een tekst van Josephin Péladon. En Trois Poèmes d'Amour op eigen tekst uit 1914.

U hoorde eerst sopraan Barbara Hennigan en pianist Reinbert de Leeuw. En daarna de drie liefdesliedjes uitgevoerd door Elene Bonazzi en pianist Frank Glaser. In 1905 besloot Satie zijn muziekstudie weer op te pakken en schreef hij zich in aan de conservatieve en controversiële Schola Cantorum, geleid door Vincent Dindy. Zijn muziek kreeg een meer academische en rigoureuze kwaliteit en begon ook de droge humor te vertonen die kenmerkend zou worden voor zijn stijl. Veel van zijn composities kregen vreemde titels, vooral na 1910, zoals Gedroogde embryo's en Drie echte slappe preludes voor een hond. De Ludion is een liederencyclus voor zang en piano of orgel van Erik Satie, gecomponeerd in 1923 op 5 absurdistische gedichten van Léon-Paul Fargue. De 5 liederen zijn weer kort en een uitvoering van de set duurt meestal minder dan 5 minuten. De excentrieke dichter, journalist en flaneur is wellicht Satie's naast de evenknie in de literatuur genoemd. Beide mannen waren verbonden met diverse Parijse avant-garde bewegingen, maar bleven fel onafhankelijk. Beide putten uit absurde humor en hun jeugd als bronnen van creatieve inspiratie. En ze genoten van woordspelingen en nachtelijke wandelingen door Parijs, een stad die ze goed kende. Satie wandelde trouwens elke dag van zijn woning in het toen nog landelijke Arcueil om te voet naar zijn studio in het centrum van Parijs te gaan, een afstand van circa 10 kilometer. Hier bracht hij de dag al componerend door. En 's avonds liep hij de hele afstand weer terug om zich terug te trekken in de eenzaamheid. Gedurende de 27 jaar dat hij hier heeft gewoond is er niemand bij hem in huis geweest. Luistert u nu naar Ludion.

Dit waren de laatste liederen die Satie schreef, Ludion, op teksten van Léon-Paul Fargue. U hoorde sopraan Hirien Wieringa met Marja Bon aan de piano. Satie werd door muzikanten die zijn oneerbiedigheid en humor verkeerd begrepen, afgedaan als een charlatan. Ze betreurde ook de niet-muzikale invloeden in zijn leven. Gedurende zijn laatste 10 jaar waren zijn beste vrienden schilders, van wie hij er veel had ontmoet toen hij nog café-pianist was. Desondanks werd Satie diep bewonderd door componisten zoals Darius Milhaud, Maurice Ravel en in het bijzonder Claude Debussy, met wie hij bijna 30 jaar een intieme vriend was. Na Satie's tweede studieperiode begon hij serieuzer te componeren en produceerde uiteindelijk zijn inspirerende cantate Socrate, waarin Plato teksten beschrijft van zijn filosofische leermeester Socrates. Door velen beschouwd als Satie's grootste werk en een duidelijk bewijs van een tot dan toe ongekende behendigheid.

Socrate, teksten van Plato, vertaald door Victor Cousin. Het grootste vocale werk van Erik Satie, wiens 100ste sterfdag we gedenken, met zijn minder bekende liederen. Een hele bekende topper aan het einde van dit programma, La Diva de l'Empire. De montage en techniek werden weer verzorgd door Aart Veerman en mijn naam is Evert-Jan Nachtegaal. Hier zijn Ellie Ameling en Dalton Baldwin.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. In Opsporing Verzocht werd een stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hek op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft gesloten omdat Rijkswaterstaat de veiligheid niet kan garanderen. Tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlen sneller waren weggespoeld dan verwacht. Ook scheepvaart en wegen onder de brug zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkt aan herstel, maar kan nog geen datum voor heropening geven. De agenten die begin dit jaar geweld gebruikten bij een aanhouding onder het Bollendak bij Utrecht Centraal, hebben volgens het Openbaar Ministerie rechtmatig gehandeld. Er komt daarom geen strafrechtelijk onderzoek. Een agent hield een vrouw aan, terwijl omstanders een tweede vrouw, die filmde, hem daarbij hinderde. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: De Bee Gees met To Love Somebody. Goedenavond en welkom bij de late avondshow. Het is net 11 uur geweest en we gaan samen het laatste uur van de dag vullen met heerlijke, relaxe muziek. En daarnaast hebben we vanavond weer mooie gasten in de studio met interessante verhalen en informatie uit de regio Zuid-Holland. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je weer bij bent. En we trappen af met een prachtige klassieker van de Rolling Stones, Fool to Cry. Veel plezier met de late avond.

Dat waren de Cars met Drive. De bekende regel Who's Gonna Drive You Home Tonight heeft in dit geval niets te maken met een bob of verkeersveiligheid. Er is vooral bedoeld voor een vraag vol emotie en verlangen. Straks een flinke dosis glamrock, Mutt met The Secrets That You Keep. En na dat nummer hoor je gast Anja Leermakers. En die gaat in gesprek met onze Dira Cox. En Anja ontdekt haar passie voor schilderen en exposeert tot en met 28 september in Vlaardingen met de expositie Festival van Schilderijen.

0: Festival van Schilderijen in de Groene Luiken in Vlaardingen. Daarover praat ik met kunstenaar Anja Leermakers. Welkom Anja.
1: Dankjewel.
0: Anja, jij hebt, dat heb je me ooit eens verteld, de artistieke kant van jou pas heel laat de ruimte gegeven. Hè?
1: Ja.
0: Hoe komt dat eigenlijk?
1: Nou ja, ik werkte. Ik had kindertjes. En je kent het allemaal wel. Nou ja, op een gegeven moment werken. Nee, nam ook veel tijd in beslag. Op een gegeven moment ging ik met pensioen. En even daarvoor dacht ik, ja, ik moet wel wat gaan doen met mijn pensioen. En nou ja, toen ik schilderde eigenlijk al een poosje. En ik tekende heel graag. Ik boetseerde. Ik deed van alles. Ik was heel creatief. En nou ja, van het een komt dan het ander. Toen wilde ik iets van dikke dames gaan doen. En toen zei een oud collega van mij van, joh, meid, moet je daar eens even gaan kijken. Daar boetseren ze. En nou ja, dat ging van boetseren tot, nou ja, dat zij dat daar niet meer deed. Omdat zij last kreeg van de keramiek dingen.
0: En waar was dat?
1: Bij Irma Rengoer in Vlaardingen.
0: Ja.
1: En daar ben ik nog steeds eigenlijk. Ga ik nog steeds elke week naar les toe. En ja, daar ben ik begonnen met schilderen. Ja, en ja, dat is zo uitgegroeid verder. En ik doe het nu ook ja, gewoon thuis, hoor. Niet enkel maar bij haar. Dus bij tijd te veilen maak ik daar mijn tijd even voor vrij. En ja, ook je ontspanning ervan hebben.
0: Ook boetseren of alleen schilderen?
1: Ik doe het schilderen eigenlijk voornamelijk. Maar ook boetseren, maar dan met zelfdrogende klei. Omdat ik geen oven heb.
0: Oh ja.
1: En ja, die zijn gewoon heel duur. En
0: moet dat, ook heel heet, hè?
1: Dat moet heel heet. En daar moet je ruimte voor hebben. Nou, die heb ik gewoon niet. Want ik schilder in mijn huiskameratelier.
0: Ja, en wat schilder je zoal? Wat is nou jouw stijl?
1: Wat mijn stijl? Ik heb niet één stijl.
0: Nou, je hebt wel stijl. Ik heb gezien. Ik vind het prachtig.
1: Ja, maar het is niet één stijl. Het is niet één stijl.
0: Oké, heel divers.
1: Wat ik wel vind, ik schilder eigenlijk altijd kleurrijk. Ik begin wel eens heel zacht van kleur. En zelfs aquarel maak ik echt harder dan een normale mens. En ja, dat is eigenlijk meer mijn stijl. Gewoon het kleurrijk schilderen. Maar ik schilder van alles. Alleen geen portretten. Echt portretten van mensen die ik ken. Of nou ja, poezen, honden, noem maar op. Waar je eigenlijk je ziel en zaligheid in moet leggen. Omdat ja, iemand daar toch een herkenning aan moet geven. Dat doe ik niet.
0: Vind je dat dan te spannend voor het geval ja, er geen erkenning plaatsvindt
1: ja,
0: of zo?
1: Ja, ja, dat snap ja, ik dat wel. Dat vind ik. Ja, ik bedoel, er moet wel een soort dingen in zitten. Dat je zegt van, je moet het de persoon of het beest moet je erin herkennen. Dus ik zeg altijd, ik wil het proberen. Maar als het niet lukt, hangen we er niet aan op.
0: Nee, nou,
1: want dat vind ik.
0: Dat is goed ingedekt.
1: Ja,
0: heel goed ingedekt. Nou heb je het gezegd over je kleurrijke facet. Werk je met acryl of aquarel? Waarmee verf je?
1: Ik verf oorspronkelijk met acryl. Acrylverf. En ja, dat. Ja, ik doe ook wel aquarelverf, maar niet heel vaak. Bijvoorbeeld nu met de warmte een paar weken geleden. Dan kon ik eigenlijk helemaal geen acrylverf schilderen, want het droogde op mijn palet op.
0: Ging je toen aquarellen? Of,
1: toen ben ik gaan aquarellen, ja.
0: Ja.
1: En ja, dat vind ik ook leuk om te doen.
0: Dus dan, ja, dat is wel een hele andere tak van sport, hè?
1: Ja, want dan moet je wit weglaten.
0: Precies.
1: En dat is heel moeilijk.
0: En dat moeten we iets suggereren en
1: ja,
0: zo.
1: Ja.
0: En waar put je dan je inspiratie uit?
1: Ik put mijn inspiratie uit Pinterest. Heel veel. Maar ik maak daar wel altijd mijn eigen werk aan verder. Van iets anders bijvoegen, of een andere kleur, of een gedroogde bloemen heb ik wel eens gedaan. Takjes, zand, zelfdrogende klei erop smeren.
0: Oh, dus ook wel een beetje 3D-achtig.
1: Ja, ja, het wordt echt 3D dan, ja.
0: Wauw. Nou, we gaan even naar die expositie, want ja, daar moet je een keuze maken uit je werk. Ja. Het heet Festival van Schilderijen.
1: Ja.
0: Nou, het klinkt heel feestelijk, dus ik verwacht iets ontzettend kleurrijks en feestelijks. Ja. Wat gaan we zien daar?
1: Wat gaan we zien daar? Heel veel schilderijen. Ik heb er zo'n 22 hangen.
0: Zo.
1: En dat is best heel veel. Ik had heel veel meegenomen. Dat ik dacht van, nou ja, ja, een beetje overdreven. Maar het hangt er wel allemaal.
0: Was het moeilijk om te kiezen wat je er ging hangen?
1: Nou, ik hoefde helemaal niet te kiezen.
0: Oh, gewoon alles.
1: Nou ja, inderdaad. En ik pakte uit en hun pakte uit. Hè, ik werd geholpen daarbij. Want eigenlijk heb ik zelf niks gehangen. Ik heb het enkel maar aangereikt. En nou ja, hun hebben het gehangen en heel leuk eigenlijk. Ik ben er heel tevreden over. En echt, ja, hoe dat die samenwerking was. Ze hebben een wand met dames gedaan, een wand natuur, een wand vogels en een wand echt allemaal kleurrijke dingen. En dat vond ik best wel grappig.
0: Nou, fantastische aanrader voor het komende najaar.
1: Zeker.
0: Dankjewel, Anja Leermakers. Je hebt ons bijgepraat en enthousiast gemaakt voor je expositie Festival van Schilderijen. Dankjewel.

uit 1977, Dave met Escapar Hazar. Nu Marillion, The Great Escape, 1994. We gaan lekker lang genieten van dit nummer en komen daarna weer bij je terug hier in de late avond.

0: Onlangs is in het Krabbenpark in Vlaardingen een internationaal kunstproject van start gegaan onder de naam Go West Celebrating Culture and Joy. Tere Cox gaat erover praten met fotograaf Hanneke Duifhuizen hier in de late avond.
1: Wandelend in het Krabbenpark digitale kunst ontdekken. Dat gaan we bespreken met fotograaf kunstenaar Hanneke Duifhuizen uit Vlaardingen. Welkom.
2: Dankjewel. Ja,
1: digitale kunst in het Krabbenpark. Nou, laten we dat even uitspellen. Het Krabbenpark, daar heb jij digitale kunst hangen of staan. Ja. Hoe moet ik dat noemen? Hoe kwam je op het idee om daar iets te plaatsen?
2: Nou, ik heb een jaar geleden heb ik zelf meegedaan met een open call voor augmented reality.
1: Call voor augmented reality. Yeah. Nou, Hanneke, brand maar even los, een open call. Hoe gaat dat?
2: Nou, dat is dus dat was op een site waar je kunstenaars kunt vinden. Webby Social heet dat. En die open call, daar kunnen mensen dus reageren met hun kunst om aan een expositie of gewoon een andere wedstrijd mee te kunnen doen. En een jaar geleden heb ik dat dus meegedaan voor augmented reality. En dat is dus digitale kunst in het park, een soort Pokémon Go, als mensen dat kennen. En toen vond ik dat zo leuk, want ik heb mijn eigen werk toen geëxposeerd in New York, notabene.
1: Allemaal digitaal? Digitaal.
2: Ja. Mijzelf zou ik daar nooit komen, maar mijn kunst is daar dus wel naartoe gegaan. En ik vond dat zo leuk. Toen zat ik op Illustan, die dat allemaal plaatst. En heb ik zelf wat kunstwerken geplaatst in het park, het Krabbenpark.
1: Hoe gaat het nou? Want je zegt dat makkelijk, je hebt kunst geplaatst. Maar waar moet ik dan precies aan denken?
2: Nou, dat gaat via een platform, dat heet Illust.
1: Ja?
2: Daar heb je een studio, een dashboard waar je dus het werk digitaal erin in de studio kan plaatsen. En hun zorgen ervoor dat het geplaatst wordt in de wereld. Ja, jij zet het wel op een bepaalde plek, al in die studio. Maar hun zorgen dus voor de techniek dat het ook daadwerkelijk zichtbaar is.
1: De wandelaars, hoe krijgen die het te zien? Wat moeten zij doen om dat allemaal te zien ondertussen?
2: Nou, zij kunnen bijvoorbeeld op mijn website, of als ze de flyer hebben, dat is al heel erg makkelijk, de QR-code scannen met hun telefoon. Je moet zorgen dat de locatie aanstaat. En als je die scant, dan komt er een soort mapje tevoorschijn waar al die kunstwerken op staan. En je kan per kunstwerk dan aanklikken waar je naartoe wil gaan, zeg maar.
1: Dus al wandelend kan je al die kunstwerken bekijken?
2: Ja, vind je 40 kunstwerken langs de plas, eigenlijk vanaf het strandje bij de Krabbenpark, rondom naar de andere kant en
1: dat is niet alleen werk van jou, want je hebt het op een open call gezet. Dus andere kunstenaars kunnen daar ook bij. Zijn er veel andere kunstenaars die iets geplaatst hebben?
2: Dus ik had 92 inzendingen op de open call.
1: Wow, dat is wel veel, zeg.
2: Dat was best wel veel. We hebben er 39 van geselecteerd en dan mijn eigen kunstwerk. Dus en dat maakt 40 kunstwerken.
1: Zo.
2: En die kunstenaars die kwamen eigenlijk van over de hele wereld. Dus ik heb kunstenaars uit Iran, Spanje, Canada, Zuid-Korea, Ierland, Polen, echt Duitsland, overal vandaan. Dus dat is echt heel erg leuk.
1: En wat is hun beweegreden? Willen zij dat doen om mensen te verbinden, om mensen kennis te laten maken? Of kan je het ook aanschaffen?
2: Nou, sommige kunstenaars verkopen ook wel hun werk. Dus er is ook vaak wel een linkje te vinden als je het kunstwerk opent in het park, waar ze dan te vinden zijn. Maar de meesten vinden het gewoon ook heel erg fantastisch om hun werk ergens te exposeren. Dat is met kunstenaars. Die vinden het gewoon leuk om hun werk te delen.
1: Je wil toch iets overbrengen. Ja. Wat is de naam van het project?
2: Go West. En Celebrating Culture and Joy. En cultuur en plezier, dat is iets wat ik graag wilde overbrengen. En omdat er al zoveel narigheid in de wereld is, ik wilde gewoon een stukje positiviteit in de Westwijk van Vlaardingen.
1: En wat hoop je dat mensen gaan doen? Dat ze met elkaar ook in gesprek raken over wat ze zien, of dat ze er langs lopen en kijken. Wat wil jij het liefst?
2: Nou ja, dat het mensen gewoon het is een gratis uitje. Je moet wel een goede telefoon internetverbinding hebben. Dus ik wilde vooral dat mensen gewoon een plezier hebben met elkaar en erover kunnen praten wat ze zien. En een stukje verbinding. denk ik.
1: Ja, mooi. Ja. Nou, je hebt al verteld waar het is. Hoe kunnen we er meer over te weten komen? Heb je een site daarvoor?
2: Ja, nou ja, ik heb een website. Fotograaghanneke.com.
1: Ja, en het is fotograag met een G op het eind.
2: Ja. Ja. En daar is een tabblad en daar staat Go West. En daar kun je eigenlijk alles over de website vinden. En er staat ook nog een blog over hoe ik eigenlijk tot deze expositie gekomen ben. Ja. Maar dus, het is wel allemaal in het Engels. Maar als je kan op vertalen vaak ook klikken, dan kan je het allemaal ook in het Nederlands.
1: En we weten nou waar het is. En tot wanneer blijft dat er? Of blijft dat er nog heel erg lang?
2: Nou, zolang als Illust bestaat, dat is het platform waar het door gedaan wordt, daar, zolang blijft ook deze expositie bestaan. Dus ik hoop, het is een permanent expositie, dus ik hoop eigenlijk voor altijd, want dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Ja.
1: Ik wil je hartelijk bedanken, Hanneke Duifhuizen, voor al je informatie over de digitale kunst in het Krabbenpark in Vlaardingen. Dankjewel.

hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen en ik meen het echt.

0: is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.
1: Ik hou van mij, dat was Harry Jekkers. Een lied met een knipoog, wat laat horen hoe belangrijk het is om af en toe ook een beetje goed voor jezelf te zijn. En over vooruitkijken gesproken, soms is het tijd om een andere weg in te slaan en een nieuwe richting te kiezen. En dat sluit aan bij de volgende plaat. Wolf met Switching Gears. En daarna Simply Red met So.

Straks schuift hier aan bij ons Maaike Kunst. Ze werkt intuïtief en experimenteert met uiteenlopende materialen, technieken en vormen. We praten over de expositie Natuur in Beeld, die tot en met 9 oktober te zien is in het stadskantoor van Delft. Maar eerst muziek. Een riptide is een sterke zeestroming die je ongemerkt van de kust kan meesleuren. Dat beeld vormt de titel van het volgende nummer. Robert Palmer met Riptide.

0: Ik ga praten over de expositie Natuur in Beeld. En dat doe ik met Meike Jansen. En die werkt intuïtief en experimenteel met verschillende materialen. Dat vergt wat uitleg, denk ik. Meike, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je bent kunstenaar en ik zeg Jansen, maar je hebt nog een andere achternaam aangenomen ook, hè?
1: Ja, ik heet inderdaad Meike Jansen en ik werk onder de naam Meike Kunst.
0: Oh, ja, dat is heel duidelijk.
1: Ja, toch?
0: Want je bent kunstenaar.
1: Ja, ja. Ja, en ook alle andere dingen die ik doe, die passen goed bij kunst. Dus.
0: Oh, nou ja, daar komen we misschien nog wel op wat je dan allemaal doet. Maar even over de expositie. Natuur in beeld. Er zijn heel veel mensen die brengen natuur in beeld. Met foto's, met van alles en nog wat. Doe je dat ook met foto's of met iets anders?
1: Nu hangen er voornamelijk schilderijen. En ook een aantal prints van schilderijen. Of van beelden die ik heb gemaakt.
0: Beelden?
1: Ja, ik maak ook keramieke beelden.
0: Oké.
1: En die konden we daar niet neerzetten. Dus heb ik ervoor gekozen om een aantal te laten fotograferen en prints daarvan op te hangen. Omdat ik dat zo vond passen in de expositie.
0: Ja, want het is een heel verhaal over de natuur. En wat wil je dan laten zien aan de mensen?
1: Ik wil vooral dat mensen iets gaan beleven als ze kijken naar mijn werk. Mm-hmm. Hun eigen verhalen ophalen, er wat bij voelen. En ook hun eigen verhaal daarbij gaan maken. Want wat ik merk, dat als mensen naar mijn kunst kijken, dat ik van iedereen andere verhalen terugkrijg, wat ze erin zien. En dat vind ik juist heel erg mooi. Dat het voor iedereen een andere beleving is. En ik heb mijn eigen beleving erin gestopt.
0: Mm-hmm. Maar dat kan door iemand anders heel anders geïnterpreteerd worden.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is natuurlijk al heel mooi, want kunst roept vragen op.
1: Zeker.
0: Althans, dat is de bedoeling, toch?
1: Ja, ja.
0: En dat is zeker het geval. Want dat heb je ook ervaren dat het zo is.
1: Ja, ik krijg inderdaad ook wel vragen over wat ik maak. En ja, wat het dan doet en waarom ik het maak. En waar ik mijn inspiratie vandaan haal.
0: Ja. Ja. De expositie is in Delft, in het stadskantoor.
1: Ja, klopt.
0: Ja, daar is het allemaal te zien. Dus je kan daar dagelijks binnenlopen. Het is geen museum of zo. Het is gewoon een kantoorruimte eigenlijk.
1: Ja, het is eigenlijk het gemeentehuis waar je paspoort komt halen. En daar is een ruimte waar dan Delftenaren mogen exposeren.
0: Ja.
1: Dus daar komen steeds wisselende kunstenaars uit Delft die hun werk mogen ophangen.
0: Ja, en je bent er zelf ook bij betrokken. Want er is ook iets, je kan de kunstenaar ontmoeten.
1: Ja.
0: Via een bepaalde manier.
1: Ja, dat klopt. Ik doe deze expositie samen met Constans. En wij hadden bedacht van ja, hoe gaan we mensen nog meer daarbij betrekken? En we vinden het ook leuk om mensen te ontmoeten. Maar een opening kon niet. Dus toen dachten we, dan gaan we winactie maken. Zodat mensen kunnen reageren op wat wij gemaakt hebben. Wat het in hun raakt of een vraag die ze ons willen stellen. Mm-hmm. Die kunnen ze naar ons mailen of via de socials naar ons sturen. En dan kiezen we een aantal inzendingen uit. En die mensen mogen dan als een groepje bij ons komen op 9 oktober.
0: Oh. En wat gaan ze dan doen?
1: Dan gaan we met deze mensen in gesprek, naar de kunst kijken en in op hun vragen.
0: En dat moet je dan mailen naar jullie toe?
1: Ja.
0: Via een bepaald mailadres natuurlijk.
1: Ja, dat kan naar mijn e-mailadres, weet ik uit mijn hoofd. Dat is info@meike-kunst.nl. Mm-hmm. En Meike geschreven met M-I-J-K-E.
0: Ja. En dan komt het allemaal op. Maar ik denk dat die informatie daar ook bij de expositie staat.
1: Die staat bij de expositie, die staat op de flyer en ook op de website.
0: Ja, want jullie hebben daar allemaal veel foto's, denk ik. Ook van de beelden, zei je net.
1: Ja, een aantal foto's, maar ook echt.
0: En schilderijen.
1: Ja, schilderijen. Gewoon originele schilderijen. Ja. Ja.
0: En zie je dan alleen natuur of komen er ook nog mensen tevoorschijn? Of is het echt over de natuur?
1: Ja, wat is echt de natuur? Dan eigenlijk ook de vraag. Want als mens horen wij ook een beetje bij de natuur, vind ik zelf.
0: Ja, hebben we nog natuur in Nederland? Is ook de vraag nog, hè?
1: Ik denk dat we nog wel natuur hebben. Ook dieren vind ik dat daarbij horen. Die leven ook in de natuur.
0: Ja.
1: Er zijn bijvoorbeeld mijn keramieke beeldjes, daar zitten mensjes in verwerkt. Dus die mensjes beleven iets in de zee. En dat heb ik geprobeerd weer te geven in keramiek. Dus daar heb ik ook echt mini-mensjes van klei, noem ik dat, in verwerkt. En er zitten dieren in de expositie. Die zijn honden en katten veel van Constans. Want zij kijkt heel erg naar het karakter van het dier. En hoe maakt het dier contact met jou. En dat heeft ze geprobeerd weer te geven.
0: Ja. Verschillende aspecten van de natuur komen naar voren.
1: Zeker.
0: En als je wil, kan je erop reageren. Want dan moet je even mailen naar jullie toe. En dan hebben jullie ook nog, als mensen dat willen, een gesprek daarover.
1: Ja.
0: In het stadskantoor.
1: Ja.
0: dat op de ene laatste dag. Of de ene laatste dag.
1: Van de laatste dag is dat.
0: Tot 9 oktober is die te zien, hè, in Delft, in het stadskantoor. Ja. Gewoon tijdens de kantooruren aan het stationsplein even lopen. Ik dank je wel voor het gesprek. Mijkenkunst over het experimenteel en intuïtief werken met verschillende materialen. En zeker deze keer met de natuur. En in de natuur. Dank je wel.

En met The Weeknd, Out of Time, komen we aan het einde van deze late avondshow van maandag 7 september. Morgenavond zijn we er weer. Dan zitten we hier met Bert de Wolf. Andere muziek, andere onderwerpen. Maar ik kan je vertellen, het is weer relaxed. Relaxte muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Wil je het terugluisteren, dit programma? Dat kan op www.delateavond.nl. Mijn naam is Norbert Ketting. Ik ben er weer volgende week maandag. En ik vond het fijn dat je erbij was. Dank je voor het luisteren. Wel tussen voor straks. Moet je toch werken, zou ik zeggen. Werk ze. En dan...

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. In Opsporing Verzocht werd een stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hek op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunters stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft gesloten omdat Rijkswaterstaat de veiligheid niet kan garanderen. Tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlen sneller waren weggespoeld dan verwacht. Ook scheepvaart en wegen onder de brug zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkte aan herstel, maar kan nog geen datum voor heropening geven. De agenten die begin dit jaar geweld gebruikten bij een aanhouding onder het Bollendak bij Utrecht Centraal, hebben volgens het Openbaar Ministerie rechtmatig gehandeld. Er komt daarom geen strafrechtelijk onderzoek. Een agent hield een vrouw aan, terwijl omstanders een tweede vrouw, die filmde, hem daarbij hinderde. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie